0: Would you like to know exactly how it is with the minimum wage, contracts, overtime, dismissal, illness, working hours, and all your rights as an employee or employer? Or do you have a conflict at work and are you looking for advice or mediation? Visit our website www.rijksdienstcn.com or visit the Office of the Social Affairs and Employment Unit of the RCN during the consulting hours from Monday to Thursday between 8 a.m. and 12 noon.
1: Unidad S2I de RCN te ofrece una compensación para artículos de escuela y uniforme. Vou por bien remarque que una entrada mensual junto teco 2.594 neto. Es aquí, dependiendo de la cantidad de you. Por entregar petición durante hora de consulta extra na oficina de S2I na playa. Para fecha y horario exacto, visita nos página de Facebook Rijksdienst Caribisch Nederland. Of visita nos website www.rijksdienstcn.com. También por bell of mandanos un WhatsApp na 795-5053. De RCN Unit S2I biedt een tegemoetkoming voor schoolspullen en uniformen. U komt in aanmerking bij een gezamenlijk netto maandinkomen tot $2,594 afhankelijk van uw aantal kinderen. Het aanvragen van de tegemoetkoming kan tijdens speciale spreekuren op het S2I-kantoor in Playa. Voor de exacte data en tijden bezoek onze Facebookpagina Rijksdienst Caribisch Nederland of onze website www.rijksdienstcn.com. U kunt ons ook bellen of een WhatsApp sturen via 795 50 53.

0: under 18.
1: De RCN Unit SZW biedt een tegemoetkoming voor schoolspullen en uniformen. U komt in aanmerking bij een gezamenlijk netto maandinkomen tot $2,594 afhankelijk van uw aantal kinderen. Het aanvragen van de tegemoetkoming kan tijdens speciale spreekuren op het SZW-kantoor in Playa. Voor de exacte data en tijden bezoek onze Facebookpagina Rijksdienst Caribisch Nederland of onze website www.rijksdienstcn.com. U kunt ons ook bellen of een WhatsApp sturen via 795 50 53.